Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten voor Hamza's dood. Zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. De brandweer heeft vannacht nog uren nageblust op de Mechelse Heide in Maasmechelen. Daar brak gisteren een bosbrand uit. Er brandde zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri op den akker van de brandweer.
3: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. En dat maakt dat het minste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen. Die brand is heel snel naar boven gegaan en die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan.
2: De oorzaak van het vuur is nog niet gekend. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Saliha Ghiss zilver gepakt in het hinkstap springen. Ze sprong 14,46 meter ver in een nieuw persoonlijk record. Het is al de 2e medaille voor ons land op dit EK. Ilona Masson werd 4e en was teleurgesteld. En in het voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de henenwedstrijd met 1-0. Opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden, met lokaal kans op regen en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog, bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pinda's en noedels.
6: Sst, Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Music matters.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Pannenkoeken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
11: Classics.

0: Mannetjes,
1: Bompie,
0: die gaan we fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Willy Classics.
7: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Anne Berger van de federale politie.
9: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
8: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen mee. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Lande. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd, meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in die regio, ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedde bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille, zilver, in het hengstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. Op het EK Zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Lucas Van Vaux kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
10: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
8: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden met lokaal kans op regen- en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag is het droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
6: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke

Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 kilometer per uur. Amber G. van de federale politie.
3: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 kilometer per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
2: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen TripRank onderzoeken. Dat is een van die apps. Wie van buiten de EU toekomt op Zaventem moet nu al gemiddeld 2 uur wachten aan de grenscontrole. Dat schrijft De Morgen. Het is dubbel zo lang als voor de verstrengde identiteitscontrole. Die is in april ingevoerd om beter te weten wie er ons land inkomt. Onder meer met vingerafdrukken en dat is allemaal tijdrovend. Andere Europese luchthavens kampen met dezelfde problemen. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland. Door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoten NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes en in het noorden, in Pas-de-Calais, woeden hevige bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Thalia Gies ons land een 2e medaille. Zilver in het hinkstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd 4e en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd 4e in het polstok springen. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
4: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
2: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. Ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs. Jeugdvriend van Mertens en ook de neef van zijn vrouw, Kat Kerkhoffs. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 37 graden. Code oranje voor de hitte is van kracht. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog en 25 graden. En op maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Music matters. The Daily Classics.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
3: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
2: Kies ook in nood niet de eerste, de beste hersteller en lees vooraf de reviews. Nog nooit gingen er zoveel leerlingen naar een zomerschool. Dat schrijft De Morgen. Deze zomer waren het er bijna 22.000. Die zomerscholen zijn opgericht tijdens de coronacrisis om leerlingen met een leerachterstand bij te scholen tijdens de vakantie. Vooral voor taal en wiskunde, want daarvoor is de achterstand vaak het grootst. In Congo blijft het ebola-virus stevig verspreiden. Het virus is nu ook in een zesde provincie vastgesteld in het noorden. Daar is ook al iemand overleden aan ebola. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
4: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola. En wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. Want in Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
2: Al zeker 4.500 mensen raakten besmet. In het Verenigd Koninkrijk heeft de rechtspopulistische Nigel Farage van Reform UK zoals verwacht de tussentijdse bijverkiezingen gewonnen in zijn kiesdistrict Clacton van zijn satirische tegenkandidaat verkleed als vuilnisbak. Daarmee krijgt Farage zijn zetel in het parlement terug. Hij stapte een maand geleden zelf op als parlementslid om te ontsnappen aan een onderzoek over gesjoemel. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland en door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoot de NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. En in het tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati in de VS. Collignon verloor in twee sets van de Argentijnse Mariano Navone, de nummer 44 van de wereld. Collignon zelf staat 38e op de wereldranglijst. In de volgende ronde speelt Navone tegen Alexander Bloks. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 37 graden. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En op maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Music Matters. Music Matters. Yeah. Really Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. De grootste vape-winkelketen in ons land, Dampshop, overtreedt systematisch de wet door bijvoorbeeld verboden vapes te verkopen en illegale kortingen te geven. Dat heeft de onderzoekscel van HLN ontdekt via klokkenluiders. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
3: Ze overplakken de houdbaarheidsdata op producten die eigenlijk al 3 maanden vervallen zijn. Producten zijn plots niet 1 jaar goed, maar 18 maanden goed. Vapeverkopers mogen van de FOD Volksgezondheid de houdbaarheidsdata overplakken voor de originele houdbaarheidsdatum verstreken is. En dat is hier eigenlijk helemaal niet gebeurd.
2: Toxicologen waarschuwen dat vapes met oude producten nog schadelijker zijn dan andere vapes. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
4: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
2: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemsters in de reekse. Het wordt opnieuw zonnig en heet, 37 graden, morgen rond 30 graden en dan is er ook kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden en ook maandag is het droog dan bij 25 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Vivi Classics.

Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Check voor vertrek.
7: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
6: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
8: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
9: The Daily Classics. Music Matters.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Rummel koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: Gees gaat het fantastisch vinden.
5: Denkt het?
3: Vrijdag en zaterdag?
4: Ja.
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Willy Classics.
9: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
11: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
10: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. 8 op de 10 grensarbeiders in ons land komen uit Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Vorig jaar ging het om bijna 40.000 collega's. Het jaar voordien nog 1000-tal minder. De meeste werken in Henegouwen en Namen. Omgekeerd werkte er vorig jaar een goede 85.000 Belgen in het buitenland. De meeste in Luxemburg en Nederland. En op het EK zwemmen in Parijs mag Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 200 meter wisselslag. En Florien Gaspar plaatste zich voor de halve finales van de 50 meter vrije slag vanavond. Zij werd 13e op meer dan 50 deelnemers in de reekse. Opnieuw een zonnige dag vandaag en extreem warm. We halen 37 graden. Morgen wordt het zo'n 30 graden, dan is er kans op buien. Zondag blijft het weer droog, dan bij 25 graden. En op maandag droog en rond 25 graden.
8: Music matters. Non-stop, de grootste rock.

0: de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie dit, ik heb de nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestekt het liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Willy Classics.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we... Promo koken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten. En er is meer, zegt KMI-weerman David de Henau.
5: Wat Ukkel betreft krijgen we mogelijk de warmste dag van het jaar. De vorige warmste dag is 35,5 graden, was op 26 juni in Ukkel. Maar het zal niet overal de warmste zijn. Ik denk dat we plaatselijk tot 7 of 38 misschien in de limiet kunnen gaan. Wat het westen betreft, de kust, daar zal het iets minder warm zijn.
4: De hittegolf duurt al 7 dagen. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vonden. Geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
6: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
4: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
7: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
4: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. En op het EK zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich makkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag vanavond al. En Florien Gaspar plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vrije slag ook vanavond. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Heenouw.
3: 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
2: En het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog wat warmer. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar een jobstudent gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vond. Maar dat is geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
4: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker 's nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
2: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag, want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen juli was de drukste maand op Brussels Airport in 7 jaar. Zo'n 2,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven in Zaventem. Dat zijn er 84.000 per dag. Op maandag 20 juli was er een grote piek in het aantal reizigers met 92.000 passagiers. Komt onder meer door het bouwverlof en Tomorrowland. Dat lijkt de drukste dag van het jaar te worden. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Tornadoes naar de finale van de 4x400 meter aflossing. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook hun beste van dit seizoen. Zevenkampster Norvit staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer. Op de 100 meter horde eindigde ze 8e en laatste in haar reeks. Later vandaag doet ze nog het hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. En de rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt de rug nummer 9 en hij vertelde tijdens een persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden en hij belooft snel Turks te leren spreken. En hij wil ook kampioen worden, de beker pakken en ver raken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Vivi, music matters. Non-stop, de

right? They go into the 7-Eleven, and I keep walking.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schatje, dat is €4.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Mannetjes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
1: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
5: Willy Classics.
6: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Het is vandaag de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het record van 2022. Het wordt deze namiddag nog warmer. We zitten nu ook officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30. Vandaag is de derde. In Brussel zijn een honderdtal mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
8: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
7: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Een opluchting, zegt Daniel Segers.
9: We zijn naar hier gekomen met één doel. Bij de eerste drie eindigen voor een automatische plek in de finale. En dat is meer dan gelukt. Dus goed gevoel. Als het echt moest, dan kon ik wel nog een extra push doen. Maar het was niet nodig. De jongens hebben supergoed hun werk gedaan. En ik heb tussenhaakjes mijn wedstrijd echt wel kunnen controleren. Dus dat is nog weer extra vertrouwen voor de benen. En dan zondag alles open.
7: En er staan geen Belgen in de finale van de 1500 meter bij de mannen. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen waren niet snel genoeg in de reekse. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
5: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rock.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders dan ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Music matters. Really classics.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw. Dat werd ontruimd door een gaslek. Het zou gaan om 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Zo'n 100-tal mensen werden geëvacueerd. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
5: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
4: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw. In Ferrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel alweer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vervroegd stopgezet. En op het EK Atletiek in Birmingham staan Iljo Filtjens en Ben Broeders in de finale van het polsstokspringen. Ze sprongen beide over 5,60 meter. Verder mogen ook de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich dan weer alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er ook kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
6: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+ leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. In Brussel is er een reddingsactie bezig naar slachtoffers onder het puin van een gebouw. Daar deden zich twee explosies voor. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
4: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen. En dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
3: Zo'n 100 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse departement Natuur en Bos. 1 hectare natuur ging al in vlammen op. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. En niet ver van die locatie, net over de grens met Duitsland, zijn ook al bijna 2000 mensen geëvacueerd door een andere natuurbrand. Die brak afgelopen nacht uit. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle daar. En in Verrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar oud die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel weer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vroegtijdig stopgezet. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is zo de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Music matters.
6: Daily Classics.

0: Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Er is nog minstens één persoon vermist na twee gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Het gebeurde vanmiddag, vertelt journaliste Demi van den Heden.
2: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie.
1: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd daar. De autoriteiten verbieden ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Je hoort Dimitri Temmerman.
3: Dat zijn piekuurtreinen, treinen die je maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel en 's avonds terug. En intussen de hele tijd ook in een volle zon geparkeerd staan. En omdat die treinen maar 2 keer per dag rijden, zetten we daarvoor ook het oudste treinmateriaal in zonder airco.
1: Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen en neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David de Heenouw van het KMI.
4: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
1: Tegen de vroege avond zal de luchtvochtigheid nog zo'n 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Le Tech een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen, in de provincie Henegouwen, is er daardoor veel hinder. Volgens de woordvoerster van Le Tech heeft amper 3 op de 10 bussen airco. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking daar zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Music Matters. Yeah. The Elite Classics.

0: Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. Er is nog altijd één persoon vermist na de twee gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De hulpdiensten hebben daar een reddingsoperatie op gestart. De explosies deden zich voor na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. Drie anderen raakten gewond. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
2: Er is een branddeskundige gevorderd die morgen ter plaatse gaat komen om alles te onderzoeken. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie zijn aanwezig. De Belgen zijn bezig met werken. Daarna zal de brandweer terug gaan checken of de hele site veilig is en dan gaat de site verzegeld worden. Tot morgen, dat we terug ter plaatse kunnen komen met de branddeskundigen voor verder onderzoek.
1: De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn nu massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. Experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meer in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerter raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Greensven.
3: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
1: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David De Heenaal van het KMI.
4: Alle vocht is op. Die luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien, omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
1: Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbomen in de Grand Prix Special op 2K Ruitersport in Aken. Verbomen en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Ze eindigden daarmee vijfde. Het goud was voor een Engelse. Larissa Paulies werd 20ste. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag wel kans op buien. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Music Matters. Music Matters. Music Matters. Billy Classics.

0: Plus, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Roos van Otterdijk is Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in Parijs naar haar tweede Europese titel op een rij en was ruim sneller dan haar tegenstanders. Het zilver ging naar een Duitse en het brons naar een Russische. Eerder deze week pakte Van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging daar naar een Roemeen. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien ook vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen al in de gevangenis. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. Experten raden af om te gaan zwemmen in de rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerte raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Griensven.
3: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
2: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken daar. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Vivi, music matters. Non-stop, de

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

далеко.

tel de uren die tel ik om.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Willy Classics.
7: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
9: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
8: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. En Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakte al haar tweede medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk plaatste zich zo net ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. Ze zom de achtste tijd van alle finalisten daar. Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Roemeen. En geen finale voor Florine Gaspar op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijden Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe, maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
6: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Journaliste Demi van den Ede.
3: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
2: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. En Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook al haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
4: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel erg buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kunnen doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
2: Ze plaatsen zich intussen ook al voor de finale op de 200 meter wisselslag. En Florine Gaspard kon zich dan weer niet plaatsen voor de finale op de 50 meter vrije slag. Gaspard werd laatste in haar reeks. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Opnieuw een medaille voor ons land op het EK Atletiek. Jana van Lent verraste met het brons op de 10 kilometer. Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. Lisa Rooms werd uiteindelijk 10e, Chloé Herbier 11e. Het is al de 3e medaille voor ons land op dit EK. Gisteren veroverde Salia Gis nog zilver in het hinkstapspringen. Delphine Nkansa pakte brons op de 100 meter. De natuurbrand in de Hoge Venen in Baarlen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 km per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Auwera is ter plaatse.
3: Wandelpaden zijn vanzelfsprekend afgesloten. Niemand mag het natuurgebied nog in of uit. En ook de N68, dat is die nationale weg die dwars over de Hoge Venen loopt, tussen Malmedy en Eupen, die is afgesloten voor het verkeer. En dat zal wel nog even zo blijven. Maar ja, het is duidelijk dat het hier nog niet meteen voorbij is.
2: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had wel te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. Opletten als je vannacht de E17 richting Antwerpen neemt. In Lokeren wordt het wegdek daar hersteld. Je hoort Tim Loneu van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Eind juli brandde een vrachtwagen uit op de E17 richting Antwerpen en we gaan die nu vannacht volledig herstellen. We zorgen er altijd voor dat er minstens één rijstrook open blijft. Het verkeer richting Antwerpen kan dus steeds blijven passeren.
2: In de andere richting wordt er niet gewerkt. Vanaf morgenochtend 6 uur kan je opnieuw over alle rijstroken. En in Bornem in de provincie Antwerpen zijn zo'n 13.000 wandelaars begonnen aan de 57e editie van de Dodentocht. In totaal hebben ze 24 uur de tijd om 100 kilometer af te leggen. Het wordt ook een bijzonder warme editie, daarom neemt de organisatie extra maatregelen. Je hoort Ilse Robijn.
5: Vrijwilligers, maar ook mensen van politie of seingevers gaan wij ook wel informeren van wat zijn nu de symptomen van hittestress. Zodanig dat zij dat ook kunnen herkennen en dat zij wandelaars daar ook kunnen op aanspreken. En daarnaast gaan wij ook de hulp proberen in te schakelen van de buurtbewoners om ook onze wandelaars wat te helpen door hen verfrissing aan te bieden.
2: De eerste finishers worden morgen vroeg aan de aankomst verwacht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op een bui wel toe. Maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
2: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. En in het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwid sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. De natuurbrand in de Hoge Venen in Balen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 km per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand daar maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Aura is ter plaatse.
4: We hebben aan de brandweer daarnet gevraagd of we beelden mochten maken tijdens het blussen, maar dat vond de brandweer toch te gevaarlijk. En nu we verder weg rijden van de brand en ons omdraaien, zien we een vuurzee achter ons en begrijpen we dat wel. Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een inferno en het is wel duidelijk vanaf hier dat de brand nog lang niet onder controle is.
2: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten, misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klozen spreekt over een drama. Hij wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met twee gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
0: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

Water.